Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer, stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl. No matter what, no matter what, you

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

kosten. Wachten tot we allemaal of helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam één persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
2: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
1: Morgenavond is er een herdenking bij het Romo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
3: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
1: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: we feel foolish.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gaby Verberg.
2: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
1: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
3: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
1: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux. Is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij 1 van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37 en hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen de speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen, waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Now when I was a young boy,

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Through this, what comes next will be marvelous.

0: SOS. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
2: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
1: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Met Elbert en Milena Huyts.
4: U luistert naar een herhaling van Door de Mangel.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel
1: Simone Alissa.
2: Dag allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel, de talkshow op Radio Aalsmeer. En dat geldt uiteraard ook voor de luisteraars van Rick FM die iedere donderdagavond vanaf 6 uur met ons meeluisteren. Al voor het 11e jaar ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter in onze studio. En deze week verwelkomen we de 469ste gast maar liefst. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk en mijn naam is Milena Huits.
1: En ik ben Albert Huits, een control freak. Opportunistisch, sociaal en perfectionistisch. Zo omschreef Marcel Pannekoek zichzelf vorige week bij ons in de uitzending. Opgegroeid in de Hoornmeer en opgeleid in het groen, werkte hij jaren op de bloemenveiling. Omdat de 54-jarige Kudelstaarter toch wat meer wilde verdienen, maakte hij de stap naar de energiewereld. Hij wilde het totaal anders doen dan de bestaande energiebedrijven en echt het beste voor zijn klanten zoeken. En dat is hem aardig gelukt, want zijn bedrijf Energie Aalsmeer floreert aardig. Daarnaast is Marcel bekend als DJ Mr. Marcel. Niet alleen plaatjes draaien, maar ook nummers produceren. En die worden over de hele wereld beluisterd. Als bestuurslid bij muziekcentrum N201 promoot hij ook nog eens een keer bekende technofeesten, zoals Nachtruis.
2: Nou, en natuurlijk is Marcel ook op zoek gegaan naar een volgende gast in Door de Mangel. En hij vond binnen de gelederen van de N201... Namelijk Simone Alissa. En zij gaat de boel een beetje opschudden, volgens Marcel. En Simone Alissa die schrijft haar eigen teksten, zingt ook zelf en zoals u misschien wel hoort, speelt ook gitaar. Marcel wil graag van haar weten wat zij over een paar maanden veranderd zou willen hebben in de N201. Nou, het antwoord op deze vraag en natuurlijk nog veel meer van hoor je vanavond in Door de Mangel.
1: En mocht je nu thuis zitten en denken ik heb ook een vraag voor Simone, dan kan je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl. Maar je kan ook bellen tijdens de live uitzending op maandagavond naar 0297-325858. En dan kan je zelf je vraag aan Simone stellen. Dus studio@radioaalsmeer.nl of 0297-325858. Simone, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Wat zorg jij voor een lekker relaxed sfeertje hier ja. Nu in de studio?
3: Ja.
1: Ja, ja. We beginnen het programma een beetje anders dan normaal. Niet qua tekst, maar wel qua muziek. Want jij bent op de achtergrond een beetje gitaar aan het spelen. En dat is iets wat je graag doet, hè?
3: Klopt. Ja, eigenlijk gebeurt het nu al, want ik merk dat mijn hart dus harder gaat kloppen, omdat ik hier ben. Dat ik denk, oh ja, het is toch best wel spannend dat mensen luisteren. En dan, als ik die gitaar dan vast heb en ik word één met de muziek, dan lost eigenlijk alles ook op.
2: Dus ook de zenuwen?
3: De zenuwen, ja.
2: Nou, mooi. Het is een soort buffertje, hè? Ook die gitaar, of niet?
3: Ja, ik denk wel een soort anker ook.
2: Een anker, ja. Mooi. Nou, fantastisch dat je eigenlijk een beetje onze achtergrondmuziek wil zijn. Dat niet alleen, want je gaat vanavond ook je gaat een eigen nummer spelen. Misschien nog wel meer. We gaan het zien, we gaan het horen. Maar je ontkomt toch eigenlijk ook niet aan onze geëikte vragen, Simone. Want wij willen altijd heel erg graag een tweetal dingen van tevoren weten. En de eerste is, en ik zie het gewoon over te nemen van jou, geloof ik, Albert. Maar
1: ja, dat maakt niet uit. Je bent lekker bezig.
2: Ik heb een zweetbeek, maar Alissa, kun jij jezelf beschrijven in 3 woorden?
3: Zeker, dat kan ik. Ik zou kiezen voor het woord enthousiast, gevoelig en doorzetter.
2: Enthousiast, gevoelig en doorzetter.
1: En in welke zin ben jij gevoelig?
3: Gevoelig dat ik vaak als ik een ruimte binnenloop, dat ik wel voel, oh ja, dit is er gaande. Dus dat ik ook kan voelen soms als er dingen niet worden uitgesproken, maar dat ik wel een bepaalde vibe kan voelen. En ik denk dat ik dat met mijn muziek ook dan kan supporten, om dat eigenlijk weer lucht te geven en door te laten stromen.
1: Je voelt mensen aan. Je kan snel voelen van hoe de stemming is. En,
3: ja, zeker.
1: En als je dan muziek gaat maken, dan pas je daarop aan. Dan ben ik benieuwd. Wat voor gevoel had je toen je hier binnenkwam?
3: Ik voelde me heel erg welkom. Ik werd daar heel vrolijk van, ook van alle kleuren hier. En ik dacht, oh ja, hier worden wel echt mooie dingen gedaan. Ja.
1: Nou, dat gaan we vandaag dan ook proberen te doen, toch?
3: Zeker weten.
1: We gaan jou de komende uren hopelijk wat beter leren kennen. Want jij gaat onder andere een van de dingen die je doet naast de muziek die je maakt en die je ook zingt. Ga je ook iets doen in ons voormalig jongerencentrum. Ik mag het geen jongerencentrum meer noemen, hè?
3: Klopt. En eigenlijk is dat heel mooi dat je dat nu wel toch benoemt. Want dat is denk ik ook een oud imago. Waar de N201 ook echt wel van af mag. Voor de gemeenschap hier in Aalsmeer. En dat is denk ik ook mijn missie daar. Om de mensen hier in Aalsmeer te laten weten dat N201 echt een fantastische plek is. Voor jong en oud. Dus eigenlijk voor iedereen. En ik denk in de tijd waarin we nu leven dat het heel belangrijk is dat we weer samenkomen. En denk zeker ook de jongere doelgroep. Veel social media. We hebben veel werk online. Waardoor we elkaar fysiek misschien minder zien of spreken. En ik denk dat N201 daar echt de juiste plek voor is om muzikanten, maar ook andere mensen die gewoon van muziek houden, om die samen te brengen, als het ware.
1: Maar moeten we het dan een muziekcentrum noemen of krijgt het een andere term?
3: Het heet nu inderdaad N201 Muziekcentrum Muziekclub, als het goed is, voor muziekgebouw. Dus heel algemeen. Dus ik denk, je kan N201 niet echt in een hokje stoppen. Ik denk wat Sander heeft gedaan ook de afgelopen 30 jaar is echt zijn hart en ziel erin leggen en er echt voor vechten voor de plek om het in stand te houden. En je ziet nu 50 vrijwilligers eromheen. Dat is echt gewoon een vriendengroep geworden. En dat zijn mensen die ook echt hart en ziel hebben voor de plek. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar ook echt voor te vechten. Dat het zo belangrijk is, een plek waar mensen dus fysiek samen kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten.
1: En zonder er een labeltje aan te hangen dus.
3: Ja, ja. Precies.
1: Nou, we gaan straks nog uitgebreid verder over de N201 hebben. En dan hebben we het niet over de weg, maar over het muziekcentrum. Ja, ik moet toch een naamje geven.
3: Ja, ik snap het.
1: En aan de andere kant gaan we jou dus leren kennen. En een van de vragen die onze gasten ook altijd voorleggen is op zijn Aalsmeers gezegd van wie ben je dan? En als je wil, mag je ook je gitaar even terzijde leggen.
3: Oké.
1: Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel uitge...
3: Het voelt wel lekker, maar... Ja,
1: je mag het ook blijven doen, hoor.
3: Ja, maar, ik denk nog voor deze. Want mijn vader en mijn moeder die zijn hier aan het luisteren. Ja. Dus hoi pap, hoi mam. Dat is sowieso leuk om even te zeggen. Dus ik ben gemaakt door Frank Wiewel en Annelies Veerkamp. Alle twee prachtige mensen. En ik ben heel dankbaar dat ze mij hebben gemaakt en op deze wereld hebben gezet. En ik hou heel veel van jullie.
2: Oh, dat is lief, Simone. Wat heb je van je ouders meegekregen als een soort levensles die jij die jou door dit leven heen haalt?
3: Wauw, dat is een mooie vraag. Ik denk je dromen volgen. In jezelf geloven. En ze hebben me eigenlijk altijd alle vrijheid gegeven. Dus ik ben niet het doorsnee mens die na de studie een carrière ging volgen en bij hetzelfde bedrijf bleef. Maar ik ging op reis en ik ging in een camper wonen en ik ging een dive master doen en naar Curaçao. En ze hebben me eigenlijk altijd dat laten doen en me daarin ook in gesupport. Dus dat is heel fijn.
2: En vertrouwen gegeven.
3: Zeker.
2: Ja. Nou, mooi. Fijn dat jouw ouders je dat hebben kunnen meegeven. En jou alle ruimte hebben kunnen geven om jezelf te ontwikkelen. Nou, dat gaan we vanavond denk ik nog wel veel meer horen.
1: Zeker. Ben je een echte Aalsmeers eigenlijk?
3: Ik ben geboren en getogen hier.
1: Ja?
3: Ja. Dus 1989 geboren. En toen ik 2,5 was, zijn we verhuisd naar Madrid. Hebben we daar 4 jaar gewoond. Toen zijn we weer teruggekomen. En toen heb ik tot mijn 17e, 18e heb ik in Aalsmeer gewoond. En daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. Omdat ik de grote stad wilde leren kennen. En daarna naar Curaçao verhuisd. 2,5 jaar daar gewoond. Nog een lange reis gemaakt. In Australië nog een tijdje gewoond. Nog op Ibiza gewoond. En nu net afgelopen januari teruggekomen. En zo liep ik dus de N201 binnen. Omdat ik gewoon op zoek was naar een jam. En toen kreeg ik daar opeens een baan aangeboden. En nu ben ik eigenlijk weer het cirkeltje rond. Dus 17 jaar lang de hele wereld overgereisd. En nu weer terug in Aalsmeer.
2: Wat maakte het dan dat je dan toch uiteindelijk weer, behalve de baan dan, maar toch weer terugkomt in Aalsmeer naast je ouders?
3: De liefde.
2: Ja.
3: Als het goed is luistert hij nu ook. Hij heet Akos. En ja, ik denk dat ik altijd wel heel erg verlangde naar een mooi partnerschap, maar nooit de juiste persoon was tegengekomen. En ja, we hebben elkaar eind maart ontmoet. En het is helemaal,
2: is helemaal aan.
3: Helemaal aan.
2: Het is helemaal aan. Ja. Woont hij in Aalsmeer?
3: Hij woonde eerst in Rijsenhout.
2: Oh ja, dat is wel in de buurt.
3: Ja. En hij komt oorspronkelijk uit Hongarije. En hij werkt bij Fatship. Hij is nu al 11 jaar in Nederland. Dus hij spreekt ook de taal. En hij is nu gezellig bij mijn moeder. En mijn bonusvader is hij, als het goed is, nu aan het luisteren.
2: Ja, nou, hoe leuk kan dat zijn? We starten de uitzending met naast jouw mooie muziek natuurlijk. Maar daarvoor een nummer van Tasmin Archer.
3: Ja.
2: Een nummer Sleeping Satellite. Van waar die keuze, Simone?
3: Dat lied heeft heel veel bij mij ook in gang gezet. En dat heb ik ook echt te danken aan mijn moeder. Mijn moeder is altijd heel goed in zelfexpressie geweest. Dus zij stond altijd in de woonkamer heel voluit mee te zingen met de radio of met een mooie cd. En dit was ook een van haar lievelingsnummers. Dus dan zaten we in de auto en zei ze, oh, moet je horen. En dan zette ze me keihard aan. En dan deed ze de ramen open en dan ging ze keihard zingen. En dat vond ik zo mooi om te zien. En ik dacht, oh, dat kan je gewoon doen. Dus dan, ja, dan deed ik ook met haar mee.
2: Weer dat stukje vrijheid wat daar.
3: Ja.
2: Je vrij voelen om de dingen te doen die je wil doen.
3: Zeker.
4: Ja, en doe je het zelf ook nu?
3: Ja, absoluut. Ja, zeker.
4: Dus als we door Aalsmeer een auto horen gaan met iemand luidzingend.
3: Sleeping Satellite, ja, that's me. Of mijn moeder dus.
2: Ja. Nou, het volgende nummer dat klaar staat is een nummer van Bakermat. Mm-hmm. Dat is het nummer Bayana, als ik het goed uitspreek. Van waar deze keuze?
3: Ik denk dat ik altijd op zoek ben in een lied om een bepaald gevoel te krijgen of bij dit lied een bepaalde kracht. Dus omdat ik zeker niet de gebaande paden heb gelopen in mijn leven. Soms lig je er gewoon even helemaal vanaf. En dan als ik het juiste lied kan vinden en dat opzet op mijn headphone, dan geeft dat me zoveel kracht. En dan kan ik even mijn hele mindset omzetten en dan nog even een berg verzetten die dag, in plaats van dat ik me al eigenlijk heel erg rot voel. Mm-hmm. En dat is de kracht wel echt van muziek voor mij.

0: Prachtig nummer was dat van Bakermat. En jij weet hoe je hem uit moet spreken, de titel.
1: Ja, dat weet ik. Dat weet jij ook. Bajana.
0: Jij hebt net geoefend.
1: Ja.
0: Ja, onze gast is nog steeds Simone Alissa. En eigenlijk moeten we er nog wat achter zetten. Hè? Want eigenlijk is het Simone Alissa wie wel.
1: Klopt.
0: Ja.

0: zometeen ga spelen live. En dat heet We Are The Sun. In 2019, toen had ik gewoon de hele tijd een lied in mijn hoofd. En ik dacht, hé, is dit van de radio? Maar hij bleef maar afspelen. En op een gegeven moment dacht ik maar van, wie is dit dan? En toen dacht ik, oh nee, volgens mij is dit gewoon een lied wat van binnenuit komt. En elke keer kwam ik dan iemand tegen die dan mij een volgende stap aanreikte. Dus op een gegeven moment kwam een producer op mijn pad. En die zei, ja, maar je moet iets met dit lied doen. Het is fantastisch. Het is een mooie boodschap voor mensen. En dan zat ik, ja, maar ik kan helemaal niet zingen. En dan zei hij, ja, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de boodschap. Oh, oké. Okay. En ja, toen heb ik dus mijn eigen angsten en onzekerheden heb ik moeten aankijken. En elke keer gewoon proberen om het lied te delen. En gewoon te gaan zingen voor mensen. En dat deed ik dan zonder gitaar, want ik kon nog geen gitaar spelen. En op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en die zei, hier, een gitaar. Die krijg je van mij, ga op een gitaar spelen. En ja, zo gebeurde eigenlijk, ontvouwde zich het muzikale pad voor mij.
1: Maar iemand geeft jou een gitaar en dan kun je gitaar spelen?
0: Nee, dat zou wel mooi zijn. Ja. Nee, ja, dan gaat er wel heel veel uren in zitten en ook frustratie. En dat je denkt van, waarom lukt het niet? Maar uiteindelijk heb ik mezelf het wel redelijk aan geleerd.
1: Ja, ben jij iemand die het zichzelf aanleert of ga je op les?
0: Nu ben ik eindelijk op les. Ja, bij Bart hier in Alsmeer. Dus dat is wel heel fijn. Dus ik wil nu ook wel echt mezelf verbeteren. Ook met mijn stem en met mijn gitaar. Zodat ik gewoon een level omhoog kan. Maar in principe waar ik nu ben heb ik wel zelf voornamelijk mezelf aangeleerd. En ik denk dat heel veel mensen dat kunnen. Alleen ja, je moet er gewoon tijd voor maken. En durven ook.
1: Nou, er zijn ook mensen die dat nooit zullen leren hoor. En hier zit er één.
2: Nee, maar dan wil je het niet graag genoeg.
0: Ja.
1: Nou, dat misschien is dat het wel, ja.
2: Jij hebt best wel veel. Jij zegt, ik heb 17 jaar eigenlijk. Ben ik uit huis gegaan. Heb ik van alles beleefd. Je bent op veel plekken geweest. Je bent naar Madrid geweest. Met je ouders, daar heb je gewoond. Je bent naar Curaçao geweest. Je bent naar Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidoost-Azië. Van alles gedaan. Eigenlijk nooit gedacht dat je in de muziekwereld terecht zou komen. Totdat iemand tegen jou zei, daar moet je wat mee doen.
0: Ja, klopt. Ja, dat is wel echt bijzonder. Want heel vaak kwam ik zo'n persoon tegen. En dan op een gegeven moment dacht ik, ja, maar ik kan helemaal niet zingen. En ja, dit wordt toch nooit wat. En je kan toch niet je geld verdienen in de muziek. En dan stopte ik er eigenlijk weer mee. En ging ik weer wat anders doen. En dan eigenlijk elke keer op zo'n cruciaal moment, dan gebeurde er iets in mijn leven waarvan ik dacht, nou, hoe kan dit in godsnaam gebeuren? Ik had bijvoorbeeld op Ibiza, toen dacht ik, oké. Ik ga voor coaching en retretes. En ik ga me daarop focussen. En de gitaar had ik meegenomen, maar daar had ik helemaal geen tijd aan gegeven. En op dat moment werd op één dag mijn laptop, mijn telefoon en mijn laatste geld en al mijn passen gestolen.
2: Tuurlijk.
0: En ik dacht, hè, hoe gebeurt dit? En op dat moment ging ik ook gewoon even zitten op een rots en uitkijken. En toen dacht ik, oh ja, ik moet gewoon wel echt voor de muziek blijven kiezen. Dat is heel belangrijk.
2: Het was eigenlijk voor jou een teken vanuit het universum dat zei van, oh, stop, wacht even.
0: Ja.
2: We halen nu alles bij je weg.
0: Ja.
2: Alles bij je weg. Ja. Om daar te komen waar je weg eigenlijk naartoe moet. Om het maar even heel erg zweverig te zeggen.
0: Ja, om die richting aan te geven. En dat is wel, zo zie ik het leven ook. Het stroomt. En ja, je surft als het ware over de golven. En waar weerstand is, dan moet je soms gewoon niet heen. En kijken, waar stroomt het?
2: Ja.
0: Dus, en de gitaar was voor mij, ja, dat is het. Daar mag je naartoe.
2: Zijn er meer momenten in jouw leven geweest waarbij je even een pas op de plaats moet maken door een bepaalde gebeurtenis?
0: Zeker. Ja, meerdere keren. Ik ben namelijk heel koppig en eigenwijs. Net als mijn oma en mijn moeder. En waarschijnlijk
1: te luisteren.
0: Ja, waarschijnlijk ook mijn vader.
2: Is geen slechte eigenschap, nee, jongens.
0: Nee, dat helpt. Je komt er ook ver mee. Alleen ja, soms is het ook wel lastig. Want ik was gymdocent, maar ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk. En op een gegeven moment was aan het begin van mijn carrière. Ik was 24 en toen heb ik met voetbal mijn voorste kruisband en meniscus afgescheurd. Dus toen kon ik niet meer lopen voor 3 maanden lang. En dan kan je opeens niet werken. Je bent aan het begin van je carrière. Je kan niet meer voetballen. Je kan niet meer feesten. En ja, op dat moment moest ik ook wel echt pas op de plaats. En ook naar binnen van, oh ja, maar wat wil ik eigenlijk echt? En wat is belangrijk? Want ik denk dat we ook best wel geleefd kunnen.

0: worden in de maatschappij van tegenwoordig.
1: Maar welke richting ging je leven toen op dan?
0: Ja, gewoon heel hard werken als gymdocent en daar al mijn passie in stoppen en liefde en aandacht.
1: Maar
0: en
1: dat kon op een gegeven moment niet meer, omdat je klopt. Je kruisband en je meniscus scheurde.
0: Ja. Dus toen kreeg ik een boek van mijn bonusvader en dat ging over kwantumfysica. En
1: doet het altijd leuk onder de kerstboom.
0: Ja, ja, zeker. En toen dacht ik opeens, hè, wat? We zijn, oh wacht, wij creëren onze eigen realiteit. En toen ben ik verder gaan lezen. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk meer op het persoonlijke ontwikkeling / spirituele pad gekomen. En ben ik ook Reiki gaan doen. En kwam ik erachter van, oh, er zijn nog heel veel andere dingen. En dat heeft mij ook, ja, denk ik wel gevormd tot wie ik nu ben.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan betekent dat je heel erg bezig bent met juist met persoonlijke ontwikkeling van jezelf, maar ook van anderen. Misschien wel een beetje esoterisch, mag ik dat zo noemen? Beetje, ja, ik noem het altijd maar even zo. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit waarschijnlijk dan wel vaker gaat gebeuren in je leven. Dat je op een of andere manier, hopelijk op een beetje een zachte manier, ja. Simone. Maar met je neus op de feiten wordt gedrukt.
0: Ja.
1: Maar welke kant zou jouw leven dan nog op kunnen gaan?
0: Als ik het pad blijf volgen, dus als ik gewoon luister, denk ik, en mijn hart volg, dan is dat gewoon muziek. En ook daarin, de Antonio 1, dat gaat ook over muziek. Maar het gaat, voor mij is muziek meer een middel ook om verbinding te creëren. Dus ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind, dat mensen bij elkaar zijn, dat er mooie momenten zijn van mooie gesprekken, mooie muziek.
1: En dat, is jouw pad. En dan komt misschien nog van alles zo op je pad.
0: Ja.
2: Nou, ik zit te denken. Je zegt, ik ben docent, LO-docent, lichamelijke opvoeding geweest. Ik kan het misschien wel combineren. Muziek en gym geven op een school. Of
0: kunnen. Alleen ja, ik voel echt dat ik bij de N2 nodig ben.
2: Ja? Ja, ja. Want op een gegeven moment zeg je van, er is een beslissing of een gebeurtenis in mijn leven geweest waardoor ik stopte met dat lesgeven. Want ik vond het eigenlijk niet leuk. En dat je muziek bent met gaan doen. Was het ook daadwerkelijk zo dat je in één keer zei op school van, nou, ik stop ermee, doei. Ik ga een ander pas volgen.
0: Nee, dat ging geleidelijk. Ja, en ook wel dat mijn lichaam ook dan een teken gaf. Dat mijn knie dus letterlijk niet meer wilde. En waardoor ik noodgedwongen een andere kant op moest bewegen.
2: Maar wat je dan vaak ziet bij gymnastiekdocenten is dat ze toch binnen het onderwijs een andere rol gaan vervullen.
0: Ja.
2: Dat idee had jij niet.
1: Maar als het zo niet voelt, dan voelt het niet zo.
2: Nee, maar dat had gekund.
0: Ja, had gekund. En ik ben ook wel teruggegaan in het onderwijs. Maar meer inderdaad dans, theater gaan doen. En dat was dan primair onderwijs, buitenschoolse opvang. Dus ik ben wel, toen ik weer hersteld was, ben ik wel weer, af en toe heb ik projecten gedraaid. Of een keer een half jaar invalswerk. Want ik hou ook wel echt heel erg van kinderen. Dat vind ik, ja, kinderen zijn ook de toekomst. Dus het kan altijd dat ik nog een keer daar beland op een bepaalde manier met lesgeven.
2: Die roep van de muziek, die was gewoon veel sterker.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Nou, over muziek gesproken, Simone. Jij hebt het net al een klein beetje aangegeven dat jij ook bezig bent met het ontwikkelen van je eigen muziek.
0: Ja.
1: En een van de nummers die bij jou ontwikkeld is het nummer We Are The Sun. Dat ga je zo meteen live voor ons zingen en spelen. In het kort, wat betekent dit nummer voor jou?
0: Dit nummer geeft me eigenlijk altijd de kracht dat het belangrijk is om in jezelf te geloven, in je dromen te geloven en ook kracht te putten uit werkelijk gewoon fysiek de zon.
1: Nou, en daar komen we nu wel aan toe.
0: Ja, zeker. En de zon in onszelf ook. Dus ik denk als je dingen doet wat je leuk vindt, wat je passie geeft, dat je ook veel meer energie hebt de gedurende dag. Dus dat is denk ik ook vooral de boodschap van dit lied. We gaan echt iets doen wat jij leuk vindt.
1: Nou, dan gaan we daarna luisteren. En dan kondig ik jou even aan. Kun jij eventjes klaarmaken? Ja. We gaan luisteren naar een prachtig eigen nummer van Simone Alissa. En het heet We Are The Sun.

0: Simone Alissa, we are the sun. Ja, mooi. Nou, dat is, ik vind het bloedje dapper dat je dit gewoon doet en echt goed gedaan hebt.
1: Het is hier binnen 84 graden of zo ongeveer, maar ik zit gewoon met kippenvel.
0: Ja, met kippenvel. Ja. Nice. Dat is wat muziek met je kan doen, hè?
2: Dankjewel, dankjewel.
1: Jij zegt, dit nummer dat speelde al heel lang in mijn hoofd. Maar dat ga je dan op een gegeven moment vormgeven. Want ik neem aan dat je niet het hele nummer dan meteen in je hoofd hebt. Hoe gaat dat proces bij jou?
2: Mooie vraag. Ik denk, ja, vaak is het een soort van inspiratie. En dan komt het opeens, komt het gewoon door. En dan alsof er, ik weet niet, er komt er gewoon melodie bij. En blijkbaar dus een heel arrangement. Dat ben ik later gaan leren. Dat je dus in coupletten en refrein en bridges en intro, outro. Maar dan voornamelijk komt er gewoon een bepaalde boodschap door. En een bepaald gevoel, een bepaalde kracht. En dan pak ik heel snel mijn telefoon. En dan neem ik het op. En dan ga ik daar later mee aan de slag. Zo ongeveer. En met de gitaar er nog bij. En dan komt er een vorm in.
1: Maar dit is helemaal jouw nummer. Niemand anders heeft er wat aan gedaan. Dit is helemaal jouw ding.
2: Ja. Ja, en natuurlijk wel soms dat ik dan met vriendinnen ben of met familie. En dat ik denk van, oh ja, ik weet niet, wat kan hier nog iets bij? En dan helpen ze met een zin of een woordje omdraaien. En dan krijg ik support op die manier, ja. Wat heel leuk is. Maar ja, over het algemeen komt, ja, eigen lied. Ja.
1: Dus eigenlijk kunnen we jou dus singer-songwriter noemen.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En hoeveel nummers heb jij gemaakt, Simone?
2: Ik denk nu 20.
0: Dat is veel.
2: Ja.
1: Wanneer komt het album?
2: Ja, die komt maart. Maart komt mijn eerste album uit.
0: Oh, dat is spannend.
2: Ja.
0: Oh, super gaaf. Nou, misschien kun je dat hier bij Radio Asmeer nog komen promoten.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
1: Ja. We vragen onze gasten altijd een voorwerp mee te nemen.
2: Oh ja. Je hebt mee?
1: Ik denk, is het nog een apart voorwerp naast je gitaar? Of was je gitaar je voorwerp?
2: Wacht even, ik ga even mijn gitaar op de grond zetten.
1: Ik kan me voorstellen, het is ook lekker warm, zo'n ding op schoot.
2: Ja, ik wil even deze
0: af. Het is trouwens een prachtige gitaar. Het is een houten kast, zeg maar. Maar de voorplaat, ik weet niet of ik het goed zeg, is mat zwart. En er zit een deel is glanzend zwart. Het is een prachtige gitaar.
2: Ja, dankjewel.
0: Echt heel mooi.
2: Ja. Uit Ibiza.
0: Ibiza.
2: Ibiza, inderdaad. Ibiza.
0: Ja. Je voorwerp, Simone.
2: Oh ja. Ik dacht, ja, geen idee wat voor voorwerp dan. En toen had ik opeens inspiratie. Ik dacht, oh ja, mijn sleutelbos, die heeft een hele mooie blauw-wit koord. Touwtje heb ik gekregen van hele aardige man. Hij heet Hassan Stoffeerkoning. En hij heeft mij toen geholpen.
0: Hassan Stoffeerkoning.
2: Ja, de Stoffeerkoning.
0: Fantastisch.
1: Mooie achternaam. Ja.
2: En hij heeft mij geholpen bij de inrichting van mijn camper. Dus ik heb 2,5 jaar geleden heb ik een camper gekocht. En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon met de camper de wereld overreizen. En ik zie wel waar ik beland. En hij heeft mij toen geholpen. Met een mooie nieuwe inrichting. En altijd als ik dan op reis was. Want ik ging echt intentioneel een reis in het onbekende aan. Dus ik dacht, ik wil niet alles plannen. Wat de meeste mensen doen. Oh ja, ik ga op vakantie. En dan boek ik daar het hotel en die auto. En ik dacht, nee, ik wil gewoon die camper. En dan weet ik dat ik ergens in Ibiza moet zijn in juli. Want dan deed ik een soort co-living organiseren voor mensen. Om samen te komen een maand lang. En daarvoor geen plannen. Maar ja, dan kom je best wel in hele gekke situaties terecht. En ook wel hete vuren. Als ik was alleen. Dus met een camper van 6 meter lang, 3000 kilo. Dat is best wel intens. Maar elke keer als ik dan mijn sleutel vasthield met dit koord, dat gaf me gewoon kracht. Omdat ik wist, oké, waar ik ook ben, ik heb altijd mijn huis bij me. Dus dan heb je altijd gewoon je veilige eigen schulpje als het ware. En dat heeft mij heel veel kracht gegeven. Dus daarom vond ik het leuk om dit voorwerp mee te nemen.
0: Dus een koord dat symbool staat.
2: Ja, zeker.
0: Een koord is een koord.
1: Ja. De foto die je stuurde met je voorwerp, want dat vragen we ook altijd even aan onze gasten. Had je het koord ook nog in een bepaalde vorm neergelegd?
2: Ja, klopt.
1: Had dat een betekenis?
2: In een hart had ik hem gelegd. Ja, ook. Ik denk dat die reis, want ik heb 2,5 jaar in een camper gewoond, ook om voornamelijk gewoon een slimme set van, oké, ik investeer in een camper, dan hoef ik geen huur te betalen. hoef ik niet per se mee te doen aan de rat race, waar je misschien in Nederland dat je hele hoge kosten hebt. Ik dacht, en dan kan ik gewoon fully focus op mijn muziek. Dus ik ben gewoon ergens in de natuur gaan staan of bij iemand op het land. En had ik opeens zeeën van tijd om te werken aan mijn muziek en aan een boek. Ik heb ook een boek geschreven daar en aan een show. En dat heet dan de Souls Master Plan. En waar gingen we ook weer naartoe? Geen idee.
1: De vorm van
2: de vorm, oh ja, hart. Oh ja, ja. Mijn hart. Nou, ik denk dat daar wel ook dat ik echt wel heel erg verdieping heb gemaakt nog in mezelf. En nog meer liefde heb mogen voelen voor mezelf, maar ook voor familie. En ik heb zoveel gereisd, dus ik was ook niet veel thuis. Dus mijn familie dacht ook, we hebben nog een zusje of een dochter of een nichtje, maar die is er nooit. En op Ibiza kwam ik erachter van, ik zit wel de hele tijd in mijn eentje in die camper aan mijn muziek te werken, aan mijn projecten, maar waar is mijn familie? En toen begon ik ze opeens heel erg te missen, waardoor ik dus nu heel erg die liefde die ik daar heb, mogen als het ware een soort van ontwapenen. Dat ik dat nu mag gaan delen hier in Nederland.
1: Kan je zeggen dat je in die periode jezelf hebt leren kennen?
2: Zeker, ja, absoluut.
1: En bevalt het wat je hebt ontdekt?
2: Zeker, ja.
1: Ja. Ja, dat is belangrijk, toch? Ja. Als het je niet bevalt, dan hebben we een probleem natuurlijk.
2: Ja, nee, ik ben heel blij. Steeds blijer met mezelf. Dat is wel heel fijn. Dat is echt mooi. Een cadeau.
0: Ja, ja, want daar gaat het uiteindelijk toch altijd om. Hè? Dat je met jezelf door een deur kan.
2: Dat is wel de basis.
0: Nou, je vertelde net, ik ben in mijn upje eigenlijk gewoon in die camper gestapt en ben gaan rijden. Je wist dat je uiteindelijk in Ibiza uit moest komen, maar toch. Ik vind dat best wel heel wat heldhaftig. Heb je dingen meegemaakt waarvan je dacht, dat je even twijfelde, had ik dit nou eigenlijk wel moeten aangaan?
2: Zeker. Meerdere keren. Ik denk wel 30 keer. Dat ik denk, waarom heb ik dit in godsnaam bedacht? Waarom dacht ik dat dit een goed idee was? Maar uiteindelijk, als ik terugkijk, denk ik van dat waren gewoon allemaal knijterharde lessen die ik ook nodig had en waar ik ook heel dankbaar voor ben.
0: Maar niet, geen situaties waarin je je echt heel erg angstig voelde?
2: Ook wel eens. Ik was op een Burning Man terechtgekomen in Spanje. En toen was ik daar ook alleen heen gegaan. En ik wist helemaal niet dat het eigenlijk een ding was om echt in kampen te gaan. Dus dat je met hele vriendengroepen gaat. Of met 100 man. Mm-hmm. Dus ik was als een solo rider. En toen kwam ik ook achter van, we hebben wel echt mensen nodig. Dat is echt heel belangrijk. Want ik was altijd die lonely wolf. Omdat ik altijd in mijn eentje de hele wereld over reisde. Dus ik had wel vrienden, maar dan liet ik ze weer los. Ging ik weer verder. En toen besefte ik, we hebben gewoon die gemeenschap nodig. Het is zo belangrijk.
0: Maar betekent dat dan dat je eigenlijk geen banden durfde aangaan? Geen contacten durfde aangaan? Juist omdat je het gevoel had, maar ik moet juist op mezelf aangewezen zijn?
2: Ja, zeker. Dat heeft ook echt wel, ik denk als jong meisje had ik dat heel erg van, ik moet het zelf doen en alleen doen en sterk zijn. En dat heeft gewoon, dus dat heeft denk ik 35 jaar geduurd. Dus nu ben ik eindelijk daaraan toe van, Ik wil heel graag hulp en ik wil mensen om me heen. En ik wil juist ook de commitment aangaan. Want daarin zit juist de vrijheid.
0: Ja, en dat had je nooit gedacht dat dat zo was.
2: Dat wist ik, nee.
0: Je had het omgedraaid.
2: Ja.
1: Dat commitment ben je aangegaan. En dan hebben we het over de N201.
2: Ja.
1: Daar willen we het natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, tijd begint al een klein beetje te dringen. Gaan we toch even naar een stukje muziek.
2: Zeker.
1: Jij hebt een nummer uitgekozen van Norman Greenbaum.
2: Klopt.
1: Kan je uitleggen waarom je voor dit nummer gekozen hebt?
2: Voor mij ook echt het ideale roadtrip adventure lied. Dat als ik dan in de camper zat en dat ik dacht, ik ga weer verder. En dan had ik een hele leuke community ergens opgebouwd. Maar dan voelde ik, ik moet weer verder. Mijn reis gaat door. En dan zet ik dat lied op en dan gaf het me een bepaalde kracht. Maar ook, plezier om weer verder te gaan en weer het onbekende in te gaan.
1: Want die spirit zit in de sky, toch?
2: Exactly.

0: Spirit in the Sky was dat van Norman Greenbaum. Ja, hoe warm is het hier, Milen?
1: Ik gok zo 27 graden.
0: Ja, nou, daar hadden we het even over. Ja.
1: Het is warm in de studio.
0: Het is lekker warm.
1: Maar ja, hoe drukker je erover maakt, hoe warmer je het krijgt.
0: Daarom. En we zijn er nog niet. Het wordt nog veel warmer. Daarom. Dus wat dat betreft kunnen we ons wel druk maken, maar het heeft toch geen zin.
1: Nee.
0: We hebben nog steeds Simone Alissa hier bij ons in de studio. En we hebben het uitgebreid gehad over eigenlijk jouw leven tot nu toe. En vooral met de dingen die je hebt meegemaakt en je muziek.
2: Ja, klopt. Maar
0: het heeft je ook ergens gebracht, hier in Aalsmeer, bij een nieuwe baan.
2: Ja.
0: Je vertelde wel eventjes, ik kwam op bezoek en toen boden ze me een baan aan. Ging het echt zo simpel?
2: Ik ging naar de bandbrouwerij. Dat is een soort, één keer in de twee weken, dan hebben ze een open jam voor muzikanten om elkaar te leren kennen. En een vriendin van mijn moeder, die zei, oh Simone, dat is wel leuk voor jou, ga maar kijken. Dus toen ging ik daarheen en toen zat ik gewoon aan de bar een biertje te drinken. En toen stond Sander ook achter de bar en toen waren we een beetje aan het kletsen. En toen zei hij, oh ja, zoek je nog een baan? Volgens mij ging het zo. En toen zei ik, nou, eigenlijk wel. Zei, nou, we hebben vacature openstaan, dus kijk maar online. Dus toen ging ik online kijken en toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. En toen ben ik de dag erna ben ik meteen langs gegaan. En toen zei ik, nou ja, ik wil wel meer weten. En toen, dit is wel even leuk om te vertellen. Toen had ik eens gesolliciteerd. En toen had Sander teruggestuurd van, ik denk niet dat jij hier gelukkig van wordt. Volgens mij, als ik jou zo inschat, dan, ja, jij moet hele andere dingen. Aalsmeer is misschien niet de juiste plek. En toen dacht ik, oh ja, nou oké, jammer. Dan is het niet niet voor mij. Maar ik dacht, ik wil wel een open mic organiseren. Dus toen ging ik terug. Toen zei ik, nou, zullen we het daarover hebben? En toen anderhalf uur later, toen schudden we elkaar de hand en toen hadden we besloten dat we samen gingen werken.
1: Dus het was eigenlijk een soort test van hem?
2: Misschien, ik weet het niet.
0: Was hij bang dat Aalsmeer te klein voor je zou zijn?
2: Denk het, ja.
1: Nee, maar Aalsmeer is misschien nu voor dit moment precies de juiste plek waar je moet zijn.
2: Ik vind ook, ik sta helemaal versteld van Aalsmeer. Het is zo mooi en leuk en er zijn zoveel initiatieven, creatievelingen, muziek, theater, kunst, van alles. Dus ik zei gisteren nog tegen mijn moeder van, waarom ben ik 17 jaar lang weggegaan terwijl het hier allemaal gewoon al was?
1: Ja, maar dat moet je leren.
2: Ja.
1: Als jij het goed vindt, Simone, gaan we even terug naar de vraag van Marcel Pannekoek van onze gast van vorige week. Die mag dan altijd een vraag stellen aan de gast daarna. Alsof hij je niet kent, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Maar hij wil graag van jou weten wat jij denkt over een paar maanden veranderd te hebben in de N201.
2: Paar maanden?
1: Ja.
2: Paar maanden.
1: Ja, okay. Dat is letterlijk.
2: Zo, een paar maanden. Oké. Okay. Nou, allereerst dankjewel Marcel. Topvraag. Topvraag. Binnen een paar maanden. Oké, we gaan nu de zomer in. Dus dan is het sowieso rustiger daar. Maar binnen een paar maanden hoop ik dat het een plek is waarin we meer open zijn. Dus dat er ook echt iemand, een gastheer, gastvrouw is die de mensen ook welkom heet. Want nu is het meer een soort van buurthuis. Dat je oefenruimtes hebt en dat je binnen kan komen. Alleen, er is niet echt iemand. Dus dat lijkt me heel mooi. Dat het gewoon een plek wordt waarvan mensen weten, oh, ik ga naar de N201. Want dat is zo gezellig. Er is sowieso iemand achter de bar. En ik kan mijn vrienden meenemen. Ik kan naar een potje gaan jammen. Er is ook nog een leuke live concert. Er is een toffe agenda. Dus dat het echt opnieuw op de kaart gezet wordt. Dus niet van, oh ja, het is vrijdagavond, we weten niet wat we moeten doen. Volgens mij Gouden Teen heb je. Dat was vroeger de Bonhomie, denk ik. En de Praam. Maar dat gewoon mensen zeggen, ik ga naar de N201, want daar is het sowieso gezellig.
1: En hoe wil je dat dan voor elkaar krijgen?
2: Dat is ook een hele goede vraag. Ik denk voornamelijk zichtbaarheid, maar ook zoals dit, gewoon erover te praten. Dus dat het oude imago ook langzaam mag veranderen in.
1: Is dat oude imago zo slecht dan?
2: Nou, meer het was een jongerencentrum. Dus mensen denken, ja, maar N201 is toch een jongerencentrum, dus dan hoef ik daar toch niet heen. Maar het is echt voor iedereen. Het is voor jong en oud. Dus we willen juist echt een plek zijn waarin kunst, cultuur samen kan komen. Maar ook horeca, een stukje horeca.
1: Nou, dan worden er heel vaak ambachtsroutes en al dat soort dingen georganiseerd. Kunstroutes. Is dat dan iets voor jullie?
2: Ja, de kunstroute ga ik ook organiseren. Dus dat is 20 en 21 september uit mijn hoofd. Dus dan gaan we ook zeker twee hele mooie dagen maken. Met op zondag de eindborrel. Dus kom gezellig langs bij ons. Met live muziek, DJ's. Interactief schilderen, workshops. Dus echt om de gemeenschap ook met elkaar te laten verbinden.
1: Dus op die manier mensen ook het laten zien dat jullie misschien een andere weg inslaan.
2: Ja, zeker.
0: Ik denk dat je er nog heel lang over kan vertellen. Misschien moeten we je gewoon op een ander moment nog maar eens een keer in een ander programma uitnodigen waarin je kan vertellen wat de plannen zijn voor de N21. Ik snap dat nu het stukje zomer wat eraan komt, dat het even wat rustiger is. Maar vanaf september wordt het weer knallen, denk ik.
2: Zeker, ja. Het najaar wordt full house.
0: Daar gaan we in ieder geval heel veel succes bij wensen.
2: Dankjewel.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van het programma. En voordat we het laatste nummer gaan draaien, en daar heb je ook nog een heel klein verhaaltje bij, denk ik. Gaan we even naar je drie woorden die je aan het begin van het programma genoemd hebt. Ja. En dan moet ik ze even gaan opzoeken. Enthousiast, gevoelig en een doorzetter. Nou, om met die laatste te beginnen. Het feit dat jij de wereld rondreist in je uppie. En uiteindelijk gewoon weer heel huid zie je terug bent gekomen. Dat bewijst alleen al dat je een doorzetter bent, denk ik. En er zijn nog meer voorbeelden volgens mij te noemen die je vanavond hebt gezegd. Dat je gevoelig bent, heb ik vooral gemerkt in het nummer wat je gespeeld hebt. De kippenvel stond niet voor niks op mijn armen. En dat je enthousiast bent. Nou, dat mogen ook wel duidelijk zijn, toch? Dat hoeft geen uitleg.
1: Ja, en daarom denk ik dat jij de uitgelezen persoon bent. Juist in 201 om dat allemaal te gaan aanpakken. Dus dat is alleen maar mooi, denk ik.
2: Yes.
0: Volgende week. Wie heb jij uitgenodigd om volgende week hier in de laatste uitzending van dit seizoen om langs te komen?
2: Judith heb ik uitgenodigd. Zij is super gepassioneerd over suppen. En ik heb haar ontmoet bij de geluksroute. En ik zou haar heel graag willen vragen, wat is nou het allermooiste plekje op het water in Aalsmeer? Waar je eigenlijk alleen kan komen met de sup.
1: Nou, die gaat ze natuurlijk nooit vertellen, Simone. Want dan gaat iedereen op zijn supje er naartoe.
0: We gaan het de volgende week in ieder geval vragen. Volgende week dus onze gast Judith van Olfen. Want dat is de volledige naam.
2: Ja, volledige naam. Klopt.
0: Heel goed, want anders kunnen we het nummer niet meer horen. Maar van het nummer wat jij gespeeld hebt, is ook een remix versie gemaakt.
2: Klopt. Ja.
0: Hoezo dat?
2: Gebeurde gewoon, dat was tijdens COVID, toen een goede vriend van mij die zei, heb je niet nog een leuk nummer en dan kan ik die remixen? En toen zei ik, oh ja, is goed, probeer hier maar iets mee, dus met Weird The Sun. En toen stuurde hij mij deze dus terug en toen dacht ik, nou, dit is wel, ik vind hem wel heel tof.
0: Hij is net uit, hè?
2: Ja,
0: heb ik begrepen.
2: Ja.
0: Nog maar een paar dagen zag ik. Ja. Dan hebben we een soortement van primeur, denk ik, hier bij Radio Aalsmeer.
2: Zeker weten.
0: Het is een heel mooie versie geworden, denk ik. We gaan daarmee afsluiten. Ik wil jou namens ons allen bedanken voor je inbreng vanavond. En alle succes van de wereld toewensen in de toekomst.
2: Super.
0: En wij zijn er volgende week weer. Dus wat ons betreft graag
2: tot volgende week. Dank.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het wordt weer zomer. Jawel, het is weer zover. Dit is de top 10. En ik moet zeggen, ja, vanavond een hele speciale, kan ik wel vertellen. Want de eerste van een heleboel top 10's gaan het weer worden. Want het is namelijk zo. Egon heeft... moeten besluiten dat hij stopt met Radio Aalsmeer. En dat kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen. Want elke keer helemaal vanuit het Zaandamse deze kant op komen voor een uurtje. Ja, dat doe je toch bijna niet. Nee, dat lijkt mij niet. En er waren nog wat meer redenen, maar daar ga ik het hier niet over hebben. Dat betekent dat ik weer terug ben op mijn oude stek. Jawel, het is zover. En we gaan er gewoon weer een ongelooflijk mooi feestje van maken. Iedere maandagavond hier in de top 10. En wat we gaan doen, vanavond in ieder geval. Want gisteren kreeg ik dit bericht en dus kon ik eigenlijk niet zo heel veel meer doen. Vanavond gaan we gewoon lekker een uurtje ongelooflijk mooie muziek draaien. Dat dan weer wel. Te beginnen met misschien wel een van mijn favorieten van vroeger. Mike en de Mechanics. En natuurlijk hebben ze het over

voor degenen die mijn naam nog niet weten, omdat ze eigenlijk op de maandagavond niks anders gewend zijn als Egon. Mijn naam is, ja natuurlijk, Rinus van Itterson. Dat was hem dan, Mike and the Mechanics, over my shoulder. En ik moet zeggen, ik heb van de week eens even heerlijk zitten spitten door mijn hele muziek gevoel en gevaart heen. Dat ik denk bij mezelf, oh, waarom heb ik dit eigenlijk nooit gedraaid? Want ik bedoel, ik vind het zo'n waanzinnig mooi nummer. En dat komt, ja, waarom weet ik het eigenlijk ook niet. Ik heb het ooit eens opgezocht en toen dacht ik bij mezelf, nou, ik zet het even ergens weg. En inmiddels heb ik het van de week weer gevonden. En toen dacht ik van, ja, dit moet ik toch gewoon draaien. Gravel and Grace. En dan denkt iedereen bij zichzelf, waar heb je het in hemelsnaam over? Nou, ik kan je vertellen, deze beste man is al op aardige leeftijd. En heeft meegedaan aan The Voice of America, geloof ik. Of weet ik het. In ieder geval een talentenshow in Amerika. Een hele grote talentenshow in Amerika. En daar stond hij op het podium met deze mooie plaat. Leave the lamp on, Lord.

prachtig nummer. Leave the Lamp on Lord. Oftewel Gravel. Oh, wacht even jongens, want anders gaan we weer te snel. Dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen, kan ik je vertellen. Dat is, ik heb een speciaal verzoek gekregen. Ja, dat is ongelooflijk, maar waar. Soms heb je dat wel eens. Die hoorde vanmiddag dat ik weer op de radio was. En toen kreeg ik gelijk de opdracht om deze te draaien. Ik ken hem eerlijk gezegd niet. Het zijn de Smiths. Back to the old house.

0: zo kun je natuurlijk nog uren doorgaan met zo'n eindstukje. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. De plaats is afgelopen. Het waren de Smiths met Back to the Old House. En ja, we gaan eens even verder met een heel ander nummer, moet ik zeggen. Wat ik wel van wil zeggen, dat ik het eigenlijk best wel een grappig nummer vind. En waarom? Ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord. Nou, ik denk dat ik het wel eens gehoord heb, laat ik het zo zeggen. Maar ja, daar komt vanavond dus verandering in. En dan weet ik zeker dat ik het gehoord heb.
1: The next train will be leaving from platform 1.
0: Yes.

Natuurlijk UB40 hier bij Radio Aalsmeer. Mijn naam is Rinus van Nittersom. Dit was Red Red Wine. Jawel. We gaan naar iets heel anders. Ja, we gaan zeker naar iets heel anders. We gaan naar Alicia Keys. Ja, en wie is Alicia Keys? Ja, wie kent Alicia Keys nou niet? Maar of ze dit nummer van Alicia Keys kennen, dat weet ik niet. You don't know my name.

0: goede muziek laat er altijd helemaal uitlopen tot het eind. Oftewel, ja natuurlijk, wat zei ik ook alweer? Oh jeetje, Alicia Keys was dat. Ja, met You Don't Know My Name. Nou, volgens mij weet ik die naam wel. Eens even kijken wat wij gaan doen. Ja, oh, we gaan naar twee prachtige mooie nummers. Eentje van Oletta Adams en eentje van Van Morrison.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: En het wordt weer genieten deze week hoor, van al dat mooie weer. 27 graden. Oh. Zet de raam alvast maar open. Oh, warm gaat het zeker worden.

Van Morrison met Have I Told You Lately That I Love You. En daarvoor hoorde je natuurlijk Window of Hope van wat was het ook weer? Ach jemig, ja, ik weet het even niet meer uit mijn hoofd. Tjonge jonge jonge, wat een ellende net alweer. Maar dat maakt niet uit, want we hebben nog heel veel hele mooie muziek. En dan gaan we naar luisteren. Wauw. Ik heb een plaat gevonden waarvan ik denk, ja, ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik heb hier, ja, en nou is dat wel vaker zo. Maar dit vond ik zo mooi. Dat ik dacht van, dit is iets voor de maandagavond. Lekker rustig. Bijkomen van een dag hard werken. En eens even kijken naar buiten. Het is nog steeds mooi weer natuurlijk. En ja, heerlijk. Misschien zit je wel achter in de tuin. Of weet ik veel wat. Waar je bent. Maar geniet maar even van deze prachtige plaat van Maria Mayan.

Art Finds You, Mariah Mayan. Ja, wat een geweldig mooi nummer. Eens even kijken, want we hebben nog een aantal minuten te gaan. Oftewel, zo'n pakweg ermee, 16 minuten. En ja, wat gaan we dan doen? Want Nederlandstalig, dat hebben we nog niet gehad. Maar dat gaan we wel goed maken, dat dan weer wel. En dan moet hij natuurlijk wel gaan draaien. Dat is even een dingetje. Dat je zegt van, hoe is het mogelijk dat hij het weer niet doet? Maar goed, eens even kijken wat er gaat gebeuren. Want mijn computer zit volgens mij vast. Hebben we daar een probleem? Ja, we hebben een probleem. Eens even kijken, hoe gaan we dat oplossen? Nou, dat gaan we op een andere manier oplossen. Ik weet nog niet hoe, maar we gaan het wel op een andere manier oplossen. Want ik denk dat het deze gaat worden. Denk ik zomaar. Nee, ook alweer niet. Wat een toestand nou toch weer. Eens even kijken. Nou, dan moet ik toch eventjes de andere kant op. Want mijn computertje die doet het eventjes niet. Nou, dan gaan we eens even kijken wat we aan deze kant nog hebben. Want we hebben natuurlijk nog veel meer muziek. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk? ja, deze dame kent toch altijd.

Easy on Me, oftewel Adele. Jawel, en dat allemaal hier op Radio Aalsmeer. Het is pakweg ermee 9:10. Mijn naam is nog steeds Rinus van Itterson. Jawel. En muziek, dat hebben we ook. Daar zijn we het vanavond voor. En had u nou vanavond Egon Jansen verwacht hier bij Radio Aalsmeer? Nou, daar hebben we gisteren een mail van gehad en een brief. En daar hebben, ja, daar hebben we afscheid genomen van Egon. Egon die is verhuisd naar een andere gemeente. En vindt het eigenlijk heel moeilijk om connectie te houden met Aalsmeer. Nou, dat is op zich helemaal niet erg natuurlijk. Ik bedoel, dat moeten we gewoon respecteren. En dat snappen we ook. Want het is natuurlijk wel elke maandagavond voor een uurtje radio. Zo pakweg en neem mee uit Zaandam vandaan hier in Aalsmeer. Best wel een heel eind. En dan ook nog eens een keertje terug. Dat valt allemaal niet mee. Wij danken natuurlijk Egon voor de afgelopen, ja, zeg maar, pakweg en mee 8 maanden dat hij mijn programma heeft overgenomen. En ja, eigenlijk kriebelde het wel weer een klein beetje. En natuurlijk heb je de afgelopen weken ook al een paar keer gehoord dat ik weer terug was op de radio hier bij de top 10. En ik moet zeggen, het bevalt me wel. Ik zit hier eigenlijk best wel lekker op zijn plek met mooie muziek. Dus wat dat betreft, denk ik bij mezelf. Joh, weet je, laten we het gewoon weer doen. Laten we gewoon weer heerlijke muziek gaan draaien. Hier bij Radio Aalsmeer op maandagavond. En dus heb ik besloten om vanaf nu gewoon weer elke maandag aanwezig te zijn voor jullie. En dat doen we natuurlijk met muziek. En in dit geval een live uitvoering van een van mijn favoriete artiesten. Toto, met I Won't Hold You Back.

Ja, dat was dan de live uitvoering van I Won't Hold You Back. Jawel. Eens even kijken wat wij hier gaan doen bij Radio Waalsmeer. Nou, ik ga gewoon zorgen dat de laatste plaats zometeen wordt ingestart. Want ja, het zit er alweer op. Het is alweer voorbij. Het uurtje is alweer helemaal om. En dat betekent dat we afscheid gaan nemen. En dat ik zometeen na de klok van 9 uur natuurlijk het klassieke programma van Radio Waalsmeer ga krijgen. Oftewel Intermezzo met verzorgd door ons aller Sem van Hest. Wat mij betreft ga ik dus zeggen tot volgende week. En ja, maak er nog een hele fijne week van. Maar dat is niet zo moeilijk met het mooie weer. Dus ik zou zeggen, geniet er nog van.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: En de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer, nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.